Canada, abali ya USM kama tambura katondo weje, tambura muyenza webitu byonna, oba nunule mukama, oba somulule mukama, oba jakuru sozoruo, okukwebaludeko, osomule bigere byabwe.

itemesarambwa itemaomosemogwo itematema itemachikabura itemamunange ekitambulira ikubana bomukama ekihoya ekyo munange ekibakwamya ekikwamya emikono nekitakulakulana ekikwamya ebigere nekitatuuka abangeromba ebigere byebitebwa emikono kitebwa ekintu kifa ekikuliko ekyo kyebakwambaza ekitula ku gwe abange kigenda ekyekyoto ekyomusota ekyogutambo ekyoto kyomufu olwalero mukama ilumba taata ilumba omusema ogwo ogukutte abaana bamunange ikweri eddaala eryolwavu mukama ikwolwa olusozi olwamabanja ilumbalumba imuyite munange iwuya akiwangula iwuya akiwangula akiwangula leero iwangula mukama iwangula taata ofumita ogusota ofumita ekitambo ofumita omufu mukama ekiro kyolwaleero abangeita mukama abange golokoka okabirire katonda ugambe munange sitange yita yita ekiro kyale